0: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Zwitserland is in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond. Dat laat de president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. De bus botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw twee schepen aangevallen, dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een derde schip zag vier onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in de zeestraat blokkeert, met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Tennis dan, Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Zizou Bergs wel. Inzetting in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar kon niet scoren. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
2: Music matters.

0: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Ramen, deuren, veranda's.
13: Leenaars Aluminium.
14: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
15: Willy.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be. Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
7: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
12: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
14: Keukens op Dij.
15: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
16: If you got a problem.
17: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
15: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
3: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
2: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
4: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
2: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden, voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een enkele bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Vivi, Music Matters.
5: Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom.
0: Thomas en Sien.
5: Ik zou kunnen doen alsof het niet zo is, maar Sien is even hier niet. Ze is iets aan het doen. Het is vrij onduidelijk. Geen idee. Straks springt ze misschien uit een taart of zo. We zien wel. Enfin, goedemorgen.

0: shit, ik ging echt... Ik zweer het u zien. Ik ging bijna zeggen, we zijn er vrolijk ingevlogen met The Fly van U2, om dan te beseffen dat het echt een super ongepaste dag is om dat soort zinsneden te gebruiken. Maar ik meen het echt officieel, ik bedenk het mij gewoon. Het is
1: 9/11 natuurlijk.
0: Het is 9/11 en een treurige verjaardag natuurlijk. Een kwart eeuw geleden al was er de grootste terreurdaad ooit. Wat kan je erover zeggen? Het is een hallucinant moment. In die mate hallucinant. Dat denk ik iedereen nog exact kan zeggen waar die op dat moment was toen ja, die beelden binnenkwamen. En ja, eigenlijk niet te bevatten waren, nee, bijna. Dat is echt geschift. Waar was jij?
1: Ja, bij mij is het echt een beetje een vreemd verhaal. Ik zat dus in het zesde leerjaar op dat moment. En het toeval wou dat het die week aan mij was om mijn actua-spreekbeurt te doen.
0: Ah ja, ja. Groot moment waar je lang naar uitgekeken had. Ja.
1: Absoluut. Ik vond dat natuurlijk geweldig.
0: Dus totaal overschaduwd.
1: Je moest al een overzicht geven van alle nieuwsfeiten die er die week gebeurd waren.
0: Ah ja,
1: en mijn eerste, maar dat is heel raar, maar ik was een kind natuurlijk. Hè, maar mijn allereerste reactie was... Amai, maar wauw, yes. Ik heb echt keigoed nieuwsfeit voor mijn spreekbeurt. Ja. Na ik natuurlijk uiteraard na gesprek met mijn ouders besefte van dit is wel echt heel, heel, heel dramatisch en heel erg.
0: Ja.
1: Maar ik had natuurlijk wel een zeer goede spreekbeurt.
0: Dat wel. Ja. Kijk, er is toch iemand... Ja, ik was op de redactie van de radio. En daar stond permanent een tv aan waar nieuws te volgen was. En meestal kijken daar wel eens naar. Maar opeens, ja, ik weet dat behalve wie aan het presenteren was op dat moment, iedereen plots naar dat scherm keek. Die beelden waren zo hallucinant dat je eigenlijk dacht dat je naar een of andere geschifte Hollywoodfilm had. Eigenlijk zeer ongepast. En dan ontstond een super ongemakkelijke sfeer van wij zitten hier in een gebouw van de openbare omroep. Is het veilig? Mijn toenmalige vrouw zat toevallig in het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Daar was de sfeer nog speciaal. Ja. Die is daar heel snel vertrokken.
1: Jeetje, ja, tuurlijk.
0: En ik denk dat dat een dag is dat iedereen... Ja, er was ook overal file doordat iedereen naar huis wou. Het is een heel rare sfeer. En die dag is iedereen voor beeld gaan zitten om in een ellenlange lust te proberen bevatten wat er gebeurd is.
1: En die weken daarna ook nog, hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat was echt... Ja, hallucinant. Waar was jij, beste Willy? Misschien, hoe heb jij dat beleefd? We zijn een kwart eeuw verder. Niet dat zoveel fraaier is geworden, maar goed, dit helemaal terzijde. Genoeg dempig nieuws misschien wel. Laten we een plaatje draaien. Een zalvend lied is zeker niet verkeerd.
1: We gaan voor Dressed Like Boys.
0: Goed idee.
1: Ja.
0: Pinnacles. Willy. Music. Altijd matters.

0: letterlijk samen met wegsfeer.
1: Oh.
2: Ja, dat zal wel.
1: Oh, maar dat is echt verschrikkelijk als je zo'n beetje te veel gedronken hebt en je komt dan in een situatie terecht waar je heel serieus moet zijn.
0: Waar joligheid niet gepast is.
1: En je kunt niet... Het is niet direct weg, hè?
0: Nee, het is wel. Het is echt een ideaal scenario voor een echte vilijne slappe lagen dan eigenlijk. Ja. Maar goed. Gelukkig, vrienden, want het is een beetje zwaar op de hand natuurlijk dat we die 25e verjaardag van de vreselijke aanval, die terror attack, moeten we herdenken. Maar er is ook vrolijk vooruitzicht, want we kunnen het allemaal vanavond van ons losgooien bij een nieuwe aflevering van Happy Hour. Happy Hour met Ruben van Gucht natuurlijk. Ja. Het valt mij op, Sien, ik heb een beetje het gevoel dat een krant tegenwoordig geen volwaardige krant meer is als er niet minstens één, vaak een dubbele pagina, preventief wordt vrijgehouden. Ik zie die eindredacteur ook al staan. Gaat nog een dubbele voor Ruben, hè? Want het komt altijd wel iets. Het loont wel. Een vervolg op het verhaal van het gesjoemel van Ruben bij de verraders, waar hij had een laptop mee. Dat mag natuurlijk niet, dat is tegen de regels van het VTM-programma De Verraders.
1: Eerst had hij een horloge mee, om dus daar
0: mocht
1: de
0: ook al
1: proef
0: niet
1: te saboteren. Ja. En dan het toppunt was, en dus waarop de productie hem heeft buitengezet, dat hij een laptop mee had.
0: Ja, wat?
1: En nu is bekend geraakt dat het niet één, maar... Twee laptops
0: had hij dan voor de zekerheid mee. Waarvan, en dat is al helemaal goed, één kapot. Eén was ook gewoon kapot, maar pas op, dat had die slinkse sloeber goed bekeken. Want dat was eigenlijk de backup. Hè? Als ze dan zeggen, maar Ruben, een laptop, dat mag dan toch niet. Hè? Dan kon hij die kapotte afgeven. Ja. En dan had hij nog altijd een laptop. Gijse sloeber.
1: Dat heeft niet gewerkt.
0: Heeft niet gewerkt, nee. Het is,
1: gerechtigheid.
0: Eindelijk gerechtigheid. Dank u wel.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM. Kleurt je dag.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je zelf telt.
4: Het zal wel zijn.
2: Voor als je elke cent telt.
4: Het zal zeker wel zijn.
2: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
4: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
2: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: Humo!
6: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... het derde seizoen van Nonkels.
7: Hij klappen ook vrij goed met Vlaamswee.
6: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
7: Humo!
2: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Verica Bank.
10: Thomas en Sien.

0: Sewing, Gert. Sewing the seeds
1: Gert
0: of love.
1: Gert is een vuile pitoe. Gert, van alle Willys is Gert echt misschien wel de vuilste pitoe. Allee jong, swallowing the seeds of love. Ja, Gert. Ja. Thea Sophia's en Sowing the Seeds of Love. Inderdaad, het is 7:30 intussen.
0: Het is vrijdag 11 september. Dit is ook de laatste dag waarop je 4 tickets voor Disneyland Parijs kan winnen. Dat hebben we 2 weken lang gedaan. Vandaag jouw allerlaatste kans. We spelen rond 9:15.
1: Inderdaad.
0: Verder is er nog iets heel vreemds gebeurd in de tafel van Gert.
1: Ja.
0: Dus het programma van Gert Verhulst.
1: Ja.
0: Die heeft daar ongewild, denk ik, toch een beetje een soort nieuwe diersoort aangekondigd.
1: Ja, heel bijzonder. Je zou er kunnen om lachen, maar ik zal het eens laten horen. Ja. Gewoon, hè. Dus, het ging als volgt. Dus dat is eergisteren in de tafel van Gert.
2: Tamit Impala weigert voortaan handtekeningen en foto's met fans. Ze gebruiken nu ook kinderen.
1: Mag ik dan nu nog heel even... Dus wie weigert foto's met...
2: Tamit Impala.
1: Tamit Impala? Ja. Nu, je kunt daarom lachen, hè? We gaan niet aan ozel doen, maar het is een diersoort die ook in goede vrede leeft naast de wilde impala. We gaan daar misschien te licht over. En je zou kunnen denken, verhaalt hij het? Maar die bestaat echt, hè? In het magische toverland van Madiwodo.
2: Tamit Impala.
1: Daar leeft hij, denk ik. Niet helemaal zeker.
0: Ik ben wel blij dat wij in ons universum leven en het gewoon kunnen hebben over Tame Impala.
1: Ja,
2: Tamit Impala.
3: Zeer goed. Tame Impala.
1: Tamme redactie.

0: was een comeback single van de Brusselse band Ginzo Snow White, hoor je.
1: Heerlijke song.
0: Ja, straks spelen we voor een exclusieve Willy Thermos enkel tijdens de ochtendshow te winnen. Als je die wil winnen, dan moet je nu Thermos sturen via de Willy-app als je wil meedoen. Let's go.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
4: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens Update.
7: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Thomas en Sien.

0: Wat hadden die gepakt destijds, echt wel? Om tot de die tekst te komen. Flats White Spirit geeyeballed, denk ik.
1: Of een beetje Tamme Impala gepakt.
2: Tamme Impala.
0: Zeker wel. Seven Horses in the Sky en één...
2: Tamme Impala.
0: Met dank aan Gert Verhulst. We hoorden de Pebbles.
1: Goedemorgen, Diego.
3: Goedemorgen.
1: Diego, je voelt het bij ons. Het is weer redelijk aan de losse kant. Wat brengt de vrijdag voor jou?
3: Bah, werken, zoals werken. Altijd.
0: Ah, ja, verdomme, ja. Iemand.
1: Maar zin in Diego? Of?
3: Ja, natuurlijk.
1: Ah, goed. Ja. Je speelt tegen Frank om zo meteen de thermos te winnen. Dag, Frank.
4: Ja, goedemorgen.
0: Frank, ook werken bij jou vandaag?
4: Ja, ik ben al bezig, van 6 uur. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Vroeg vogeltje. Oké. Okay. We spelen vandaag voor een thermos. Jullie weten het, het is de kunst om zo snel mogelijk te raden welke band of artiest nog niet bepaald wakker is. Als je het weet, roep je eigen naam en dan stoppen we de opgave. Is het juist, dan win je de thermos. Is verkeerd, dan gaat hij naar de tegenspeler en win jij nog wel een pet. Iedereen klaar?
3: Ja.
0: Diego en Frank, oplettig blazen, dit is vandaag de opgave.
4: Frank.
0: Wow, Frank, jongen.
1: Iconische intro natuurlijk, maar ja, toch redelijk snel herkend. Frank, wie heb je gehoord?
4: Ja, ik zou het niet weten, maar ik heb de thermos al. Dus ik wil eigenlijk de pet. Dus ik zal zomaar iets zeggen... Guns N' Roses.
0: Zou het Guns N' Roses zijn? Even checken. Ah, ik moet u wel teleurstellen, eerlijk gezegd. Jammer.
1: Diego, weet jij het?
3: Ik weet dat Hoover Sonic niet.
1: Maar dat is zeker weten, Hoover Sonic.
0: Zal nog niet zijn, alstublieft. Voilà. Eerlijke deal, toch?
3: Ja.
1: Ja, voor mij. Natuurlijk, ik kom daar niet tussen.
0: Nee, is goed.
1: Ja.
0: Oké, dan kunnen we afscheid nemen. Ja. Dank je wel. Merci om mee te spelen, heren. Fijn weekend.

0: van Green Day. Tussen 8 voor 8, vrienden van Willy. Goedemorgen.
1: In de krant staat er een groot onderzoek over ons vakantiegedrag van het afgelopen jaar. Misschien wel interessant om het straks eens over te hebben.
0: Oké.
1: Net Holiday van Green Day.
0: Deed
1: nog daar aan denken.
0: Fantastische link, ja. Zeer mooi.
1: Maar misschien ook zeker niet onbelangrijk. Om 8:15 spelen we vandaag voor de laatste keer voor 4 Disney-tickets. Dus nog een hoop te beleven in jouw ochtendshow. Willy.

0: moet ik denken aan een verhaal over Brian Molko dat ik hoorde van Tom Barman in een podcast.
1: Ja, ja.
0: Ze gingen eens samen optreden.
1: Ja.
0: En Tom Barman was er al super lang en Brian Molko heeft niet kunnen meespelen omdat zijn privéjet niet kon landen.
1: Ja.
0: Het is toch niet alles zo heel rijk zijn?
1: Allemaal niet gemakkelijk. Ja. Allemaal niet gemakkelijk. Over rijk zijn en centjes gesproken, we hadden het gisteren nog over die opvouwbare, gloednieuwe iPhone Duo.
0: Ja.
1: Daar moeten we straks nog even over hebben.
0: Ah, ja.
2: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
4: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
7: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog. Dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen. Komen meestal een jaar nadien, wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 27, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
6: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn en in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen, zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2014. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuradia. Barbara van Spijbroek.
8: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
6: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
9: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
6: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
5: Willy, music matters.
1: Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom bij Willy.
4: Thomas en Sien.
0: Het nummer dat we nu gaan draaien, dat doet de mensen misschien al vooruitkijken naar vanavond, wanneer het weekend start.
1: Ja.
0: Leuke song om mee te starten.
1: Danske op Smashing Pumpkins. Goedemorgen. Van Tonight Tonight, hè.

0: uiteenlopende reacties op die symfonische show van Smashing Pumpkins deze dagen. We hebben al Willys gehad die zeiden van het was het mooiste ooit. En anderen zeiden het trok op geen kloot. Ja. Dan snappen die goed.
1: Maar het vreemde is dus dat het ofwel euforisch is ofwel compleet het tegenovergestelde.
0: Dus ja, dus, dat is al positief. Dat is al positief.
1: Ja, dat wel.
0: Anders kunnen we gewoon patatten gaan eten. Hè. Tonight Tonight van Smashing Pumpkins. Een heel goedemorgen. Hartelijk welkom, vrienden. Gisteren is, zoals je wellicht al weet, die fameuze iPhone Duo gelanceerd. De opvouwbare iPhone. Vandaag uitwasem daarvan nog in de krant. Heb je gezien, hè, Sien?
1: Ja. Eerst en vooral doet Apple er iets aan dat de prijzen natuurlijk zeer duur zijn gesteld. Die prijzen van die iPhone Duo.
0: Ja.
1: Dus hun oplossing daarvoor is, we verhogen ook meteen de prijzen van alle andere iPhones.
0: Ja, zo is het terechtgetrokken.
1: Waardoor het contrast minder groot wordt.
0: Ja.
1: Super, dank u.
0: Ja.
1: En dan heeft de krant ook nog twee andere mensen aangesproken. Twee doodnormale Vlamingen. Die ook een opvouwbare telefoon hebben gekocht enkele jaren geleden.
0: Ah, ja.
1: Het zijn natuurlijk van een totaal ander merk en een totaal ander model.
0: Ja.
1: Maar ze hebben toch ook eventjes hun licht geworpen op,
0: op hun eigen telefoon. Hun eigen telefoon eigenlijk, die niets met die Duo te maken
1: niets.
0: Heeft. En content van...
1: Nee, maar ze zeiden na 2 à 3 jaar begon het toestel toch een beetje te haperen. Waarop ik denk, welk toestel niet? 2 à 3 jaar voor een telefoon die al een paar jaar oud is. Ik bedoel, die al een paar jaar geleden gelanceerd is.
0: Ja,
1: die je kan oplooien.
0: Dus, voor mensen die het willen lezen, Bruno en Aniek delen
1: hun ervaring
0: met een telefoon in de krant. Voilà. We kunnen

0: Sinds je dan met Willy on Tour bent, zingt, zien, zijn alle mensen eigenlijk weemoedig daar aan het terugdenken van zodra ze Wet Like op de radio horen. Ik heb de indruk dat jouw versie beter is.
1: Nee, dat is zeker niet. Maar dat is wel, het is een heel fijn nummer, dat wel.
0: Ja, ja. Absoluut.
2: De Weerwilly.
3: Hallo Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Allee, in de veronderstelling dat het een goedemorgen is, hè Frank? Ik weet niet.
4: Ja, zeg, wat mij betreft sowieso. Ik ben rustig aan het werken. Het is hier ja, op zich alles perfect wat mij betreft. Het weer is iets minder misschien. Dat
0: wel. Ja. Kijk, ja,
1: vertel.
4: Ja, dat is zo dat de regenzone dus over het land trekt. Hè. Dus voornamelijk over het westen van het land. Daar is ook al wat regen gesignaleerd. En geleidelijk aan gaat allemaal wat trager. Gaat dat richting het centrum nu. Ja, en het oosten, dat is pas later de dag dat het effectief tot wat regen kan komen. Het is ook zo dat die regenzone wat verzwakt. Naarmate die naar het oosten trekt, dus krijg je sowieso wat minder druppels in het oosten dan in het westen van het land. Mm-hmm. En later op de dag, dan komen we daarachter. Dus dan zou het grotendeels droog worden vanaf de kust. Met eventueel nog enkele opklaringen. En dat bij temperaturen, ja, zo wat rond de 20 graden gemiddeld.
0: Oké, vind ik allemaal niet verkeerd. Maar ik kijk natuurlijk verlekkerd naar het weekend, want daar had je toch al toch een beetje licht nazomer beloofd, als ik mij nog goed herinner.
4: Ja, wel, vooral voor na het weekend. Maar morgen gaat het nog wel meevallen. Hoor. Morgen is het wel zo dat we starten met nevel, mist of lage wolken. Verwachting is dat dat wel opgeruimd gaat geraken, maar dat kan wel eventjes duren natuurlijk. Hè. Dus, maar eenmaal dat het opgeruimd geraakt, ja, dan wordt het wel zonnig. En dan kan het eigenlijk nog aangenaam zacht zijn met temperatuur ergens rond de 20, 22 graden. Okay. Zondag daarentegen, dat valt mee tegen. Hè. Dus dan gaat het eigenlijk al vrij snel regenen. En ik vrees dat het een beetje voor heel de dag gaat zijn, dus dat het regent. Dus.
0: Oh, ja, oké.
1: Okay.
4: Niet erg.
1: Oké.
4: Okay. Ja. Maar dat is wat het is natuurlijk. Hè. Ja. Maar volgende week is het wel zo, dat wordt nog steeds bevestigd. Hè. Dus maandag loopt van de dag wat zon 23 graden. En dinsdag aan de voorzijde van een regenzone, afhankelijk van de timing natuurlijk, kan het ook een 3, 24 graden worden. Dus dat zijn twee wat, toch wat warmere dagen. Met vooral maandag dat het hele dag ook droog blijft.
0: Zalig. Ja. Ik vind het niet verkeerd, Frank. Dank je wel.
1: Mm-hmm. Oké, dan moeten we gewoon even die zondag overleven. Oh, het is, het is, het is, het is
4: ja,
1: een...
4: Dat is,

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
6: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Ramen, deuren, veranda's. Reinhards
10: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
11: Thomas en Sien.

0: Strong Vibrations van Balthazar. Er dient zich een keuze aan.
1: Pollekepap.
0: Het is Pollekepap-tijd. Met vandaag welke stelling precies zien?
2: De stelling: met wie zou je het liefst op een onbewoond eiland belanden?
0: Ja.
2: Stel van, er gebeurt iets.
0: Ja.
2: Je kan je er wel iets bij inbeelden.
0: Ja, voilà. Het is dat. Wat zijn de opties?
2: De opties zijn met Elton John.
0: Ja.
2: Of met Flip Kaulier.
0: Oh, ja. Ja, moeilijke keuze. Ze lijken mij allebei prettig gezelschap. Flip Kaulier, daarvan mag je wel zeker zijn als grote liefhebber van heel degelijke horloges, heel mooie horloges, zal je met hem altijd wel weten hoe laat het is. Ik weet niet of dat per se het belangrijkste is als je op een onbewoond eiland zit, maar toch.
2: Dat is grappig.
0: Verder ook prettige gesprekken, dat zeker wel. Ik denk dat Elton John ook heel grappig is om bij je te hebben, maar tegelijkertijd ook wel wat kan gaan mokken, omdat zijn volledige kleerkast niet is meegekomen. Tegelijkertijd moeten we het hele ding ook praktisch benaderen. Als je daar alleen zit, met twee op een onbewoond eiland en je bent op zoek naar voedsel, dan is de kans wel groter dat Elton John het loodje legt en dan kan je die alsnog opeten.
2: Wat zo'n uitleg.
0: Maar ik heb erover nagedacht, zien. Ik heb erover nagedacht. Ah ja, sorry dat er nog nagedacht wordt. Hè. Dus, wat is jouw idee?
2: Elton John.
0: Ja.
2: Maar weet je waarom?
0: Nee.
2: Flip Kaulier en ik zijn allebei van het eerder introverte type.
0: Ja.
2: Niet zo super sociaal.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat heel, heel raar gaat worden. Heel raar. En ik denk dat Elton John dan wel volbabbelt.
0: Ja. Okay.
2: Dus daarom.
0: Goed. Ja.
2: Pollekepap is dus het dagelijks dilemma waar jij op moet antwoorden via de app. Open de app. Je ziet op de homepage de vraag staan: met wie zou je het liefst op een onbewoond eiland belanden? Is dat met Elton John of met Flip Kaulier?

0: veel mensen die toch even van de gelegenheid gebruik maken om te laten weten dat ze met jou op een onbewoond eiland willen zitten zien. Maar dat was niet echt de vraag eigenlijk.
1: Mij is ook niks gevraagd of ik dat dan wel wil.
0: Nee, maar goed, ja. Het is een melding. Hè, voilà. Maar ik denk dat we eruit geraakt zijn in het...
2: Volkenpad.
0: Van vandaag. Oh, sorry. Amai, dat is een beetje te vroeg eigenlijk. Sorry daarvoor. Dat is raar, eigenlijk.
1: Het is op zich dan...
0: Het was voor het lachen.
1: Ineens verklapt ook.
0: Het is eigenlijk ook alles kapot, want het is, het is verklapt en al.
1: Volkenpad.
0: Ah, maar ik heb nu juist alles teruggezet zien. Dus allee, als het niet geeft... Ja.
1: Spannend. Wie zou het worden?
0: Zo spannend.
1: Elton John of Flip Carlier.
0: Zo spannend. Zeer opvallend is dat... het is Flip Carlier geworden, dat weet je nu al. Maar het meest terugkerende argument... was eigenlijk het tegendeel. Dat is een beetje raar. Want heel veel mensen wouden Elton John, omdat ze schrik hadden dat ze niet zo goed gingen kunnen communiceren met Flip Carlier. Mijn Engels is beter dan mijn West-Vlaams.
1: Maar nu is er overduidelijk hoeveel West-Vlamingen er luisteren. Ja. En ze zijn allemaal super welkom, want ze hebben natuurlijk gekozen voor Flip Carlier, die we nu kunnen draaien met het fantastische In de Fik.
2: Volkenpap.
3: En af, dan zet te kijk, wat mijn nus daar in de fik. En ik heb de grootste moeite voor, denk

0: Last in the Party.
1: Nog een dikke 3 kwartier en dan geven we opnieuw tickets weg voor Disneyland Parijs. De 4 laatste, dat is rond 9:15. Eerst luisteren we zo meteen nog naar onze goed nieuws, Willy Freek Brakman.
2: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
12: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
10: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
12: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
15: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
16: Volkswagen. Thomas en Sien.

0: feiten. Goed nieuws, Willy.
1: Nog een keertje deze week. Freek Braakman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sien. Dag, Thomas.
3: Hey, Freek. Goedemorgen. Heb je goed nieuws voor ons vandaag?
2: Ja, een wetenschappelijke doorbraak die een beetje stilletjes blijft, maar ik vind het toch wel iets om te delen met de wereld, want het is toch belangrijk genoeg. We denken altijd terug, dat is iets van de jonge mensen.
3: Ja.
2: Vergeet het. Er is hard bewijs, er waren al vermoedens, maar er is hard bewijs dat de mens al drugs gebruikte, hou je vast, 25.000 jaar geleden.
3: Daar wat lief.
2: Is nu echt fysiek bewijs van gevonden. Ja, maar echt crazy.
3: Okay.
2: Ja, daarom, voilà, zien. Spread the word. Het zijn dingen die we moeten weten. Het is iets van alle tijden.
1: Waarom ik?
3: rustig. Rustig. De politie staat nog niet klaar. Rustig zien. Het is oké. Iedereen heeft geen probleem.
2: Er zijn skeletten van in Sulawesi, dat is Indonesië, gevonden. En daar waren mysterieuze diepe groeven op de tanden, het gebit. En men is dat in het labo toch eens met allerlei hypotheses gaan in verband brengen en eens gaan kijken.
3: Ecstasy, hè? Duidelijk ecstasy.
2: Had je kunt. Nee. Ja. Die tanden die hebben duidelijk langdurig gebeten en gezogen op de betelnoot. En de betelnoot, dat ziet er een beetje uit zoals een muskaatnoot eigenlijk.
3: Ja.
2: Muskaatnoot, daar kan je ook high van worden trouwens.
3: Ja.
2: En die betelnoot, dat staat erom bekend dat dat tegelijkertijd verdovend en toch ook psychoactiverend werkt.
1: Maar, wauw.
2: En voilà, dat zijn dus skeletten van 25.000 jaar geleden. Er zijn trouwens nog altijd vandaag mensen, er wordt nog altijd gebruikt allerlei receptjes met betelnoot.
3: En bij de drogist? Betelnoot?
2: ja,
3: ik ben nu wel geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Sorry, ik had je onderbroken en je zat bij gebluste kalk, zeg maar.
2: Ja, wel, dat moet je daarbij doen. En dat wordt dus nog altijd gebruikt.
3: Ja.
2: Maar ik vind dat toch wel 25.000 jaar geleden. En nog een klein pikant detail. Je kent zo die vruchtbaarheidsbeeldjes, hè, van lang geleden.
3: Ja.
2: En wel, dat is diezelfde periode. En er is nu een hypothese dat het een wel eens niet helemaal los zou staan van het ander. Dus dat die kunstproductie misschien toch wel met wat geestesverruimende middelen geactiveerd.
3: Maar dat is toch altijd met een nogal redelijk enthousiaste fluit en zo. Dus het is een soort van Viagra ook nog geweest, begrijp ik dan.
2: Exact.
3: De betelnoot, jongens. We hebben alleen nog ongebluste kalk nodig en dan kunnen we gaan.
2: Ja.
1: Ik vind het toch vooral slecht nieuws, want als we het al zo lang doen, dan ziet het er niet naar uit dat we er ook snel mee gaan stoppen met drugs. Of?
3: Ja. Kijk, het wat negatief. Maar goed,
1: Maar Freek gaat het ongetwijfeld anders zien.
3: Ja.
2: Ja. Dat is zo. Ik zie het wel anders.
3: Ah ja, oké. Zeer benieuwd.
2: Want er staat vanmorgen, het lijkt totaal los te zijn, maar er staat een man in de krant vanmorgen uit Vlimmeren. Vlimmeren, dat is een onooglijk dorpje in de Fruitstreek in Limburg, Haspengouw.
3: Ja.
2: En die man die was gaan wandelen met zijn hond. En die man die heeft gevonden in het veld een klavertje 7. Dat is zo'n soort exponentiële factor geluk, denk ik dan.
3: Ja,
2: klavertje 4, dat ken ik, maar nee, 5, 6, 14 al vaker. Van de klavertje 7. Hyper uitzonderlijk. Mijn conclusie van dit hele verhaal is dat er volgens mij in Vlimmeren met grote zekerheid betelnoten groeien.
3: Of iemand met een heel verre vorm van dyscalculie.
4: Kan ook.
3: Maar ik hoop op het eerste, laat dat duidelijk zijn.
2: Voilà.
3: De betelnoot.
2: Je kunt allemaal wandelen in Vlimmeren van het weekend.
3: Schitterend. Die kans gaan we niet laten schieten. Dankjewel, Freek. Fijn weekend. Bedankt voor het goede nieuws. Tot maandag.
2: En jullie ook. Tot maandag.
0: De goed nieuws, Willy.
3: Allee, jong. De betelnoot. Ja.
1: Ik moet...
3: Ja? Nee, maar zeg maar.
1: Ik moet zo lang nadenken en verwerken.
3: Wat?
1: Alles wat Freek altijd brengt.
3: Oké. Okay. Ja. Neem je tijd. En neem een betelnoot ook.

0: schoon neergelegd wel.
1: Hè? Ik vind het een prachtig nummer, omdat je voelt dat de urgentie om dit te schrijven er was. Bij de band Blue Eye. Prachtig nummer.
0: Ja. It's Gotta Be Me. Opgelet, vrienden, want het is toch wel de laatste kans. Zometeen na het nieuws van 9.
1: De laatste tickets voor Disneyland Parijs. Oh my god.
0: Ja.
1: Oh, we gaan zoveel mensen ook niet blij maken, maar ook wel nog één iemand super blij.
0: Ja, en daar doen we het voor. Dus ja. Zet je maar schrap. Willy.

0: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Rond deze tijd start in Antwerpen het assiseproces rond de moord op Jaron. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskawaat.
5: Die leefde als in een soort van sekte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
4: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. De KU Leuven heeft een 3e klacht gekregen over het Rega-instituut. Specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Wollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep daar al een onderzoek naar, ook over grensoverschrijdend gedrag. Huren kost nu meer dan €1000. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld €943, voor een huis €1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CB legt uit.
6: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen. Meestal een jaar nadien, wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
4: Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. In Vlaams-Brabant betaal je het meest. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open tennis. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden. Voor Sabalenka haar 3e. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, maar al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot 1 graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 1 graad of 25.
7: Amai. Music matters. Ja. Toch niet zo goed nieuws over
8: Thomas
7: Mark van Ranst. Als dat maar niet viraal gaat, hè.
8: Oh.
7: Sorry.
8: Goed nieuws, het is het laatste uurtje ochtendshow, lieve vrienden van Willy.
7: Ja. Ja. Goedemorgen, welkom bij Willy.

0: slotakkoord. Dankjewel. White Stripes, Seven Nation Army, Sebastien. Goedemorgen. Hartelijk welkom. We hebben nog een uurtje samen, dus dat is alvast heel mooi. Je hebt nog nieuws, Sien.
1: Ja, de cijfers over ons reisgedrag vorig jaar zijn binnen. Dus nog niet over afgelopen zomer, maar het gaat over 2025, over het gehele jaar 2025.
0: Oké. Okay.
1: De meest populaire reismaand, welke maand denk jij dat dat was?
0: In de zomer?
1: Nee, ik zou zeggen juli, maar het is augustus.
0: Augustus, nee,
1: maar
0: okay.
1: Zo echt veel meer. Dus 4 miljoen reizen werden er gedaan in juli en 5,06 miljoen in augustus.
0: Amai, ja.
1: Ja.
0: Oké, okay,
1: ik had het gevoel dat het andersom is, maar maakt niet uit. En het meest populaire reisland, maar echt gigapopulair, nog steeds Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik schrik daarvan, omdat ik toch zo de indruk heb dat mensen steeds minder zo echt naar het zuiden gaan, want het is mega warm. Maar echt absurd veel. Dus 6,8 miljoen reizen gingen naar Frankrijk.
0: Het blijft een heel mooi land en is ook echt niet zo duur, denk ik, vergeleken met veel andere landen. Hoor.
1: Maar op 2 staat dan Nederland met slechts 2,6 miljoen reizen. En daaronder Spanje, Italië en Duitsland.
0: Oké.
1: Okay. Maar Frankrijk dus echt nog met giga veel voorsprongen op 1.
0: Ja, ja, het zuiden van Frankrijk, hè, dat is een soort van traditie die je er niet makkelijk uitkrijgt. En het peage en in de file staan en dan gaan vluchten voor bosbranden.
1: Ja, effectief. Het gaat natuurlijk over 2025.
0: Ja, het is vorig jaar. Het jaar
1: ik zou wel die cijfers over 2026 eens willen zien, want ik heb de indruk dat deze zomer een shift toch wel echt begonnen is.
0: Maar ik denk dat 27 kenmerken het zal zijn. Dat gaan we het echt merken.
1: En dan volgend jaar Zweden en Finland. En, alhoewel, nee, dat is niet te betalen.
0: Dat is inderdaad...
1: Maar waar moet je nog naartoe?
0: Waar moet je naartoe?
1: Ardennen.
0: Blijf geen keer gewoon hier. Voilà. De kust, hè? Ja. Een appartement. Onbetaalbaar. Mooi.
1: Goed. Thuis.
0: Ja, thuis. Of waar we ook naartoe kunnen. Hè? Disneyland, hè. Zien. Disneyland.
1: Zometeen sturen we een laatste Willy met 4 tickets richting Disneyland Parijs.

0: van Editor.
1: Dat het leven niet altijd rockt in september, dat moeten we jou niet uitleggen. Maar misschien kunnen we jou wel een beetje opbeuren, doen uitkijken naar een leuk uitstapje dit najaar, volgend voorjaar, wanneer jij zelf wil. Want we geven voor de allerlaatste keer 4 tickets weg aan iemand naar Disneyland Parijs. 4 tickets. Je moet enkel en alleen de Disney-film herkennen. Dat doen we door een fragment te laten horen van een Disney-song die gecoverd is door een rockartiest. Die artiest heeft daar een andere versie van gemaakt, maar we zoeken de film waarin dat originele nummer te horen was. Je hoeft enkel en alleen die titel van die Disney-film door te sturen en zo maak je kans op die laatste 4 tickets. Welke film zoeken we? Dit is de song van vandaag.

Het heerlijke Safe from Harm van Massive Attack. We spelen voor de allerlaatste 4 tickets voor Disneyland Parijs op onze kosten. En die gaan we dadelijk weggeven aan de 26e die het antwoord kan geven op de vraag: uit welke Disney film komt deze Disney song cover?

0: prachtige song van een band waar Annelies redelijk verliefd op is.
1: Ik ging net zeggen, ik denk dat Annelies nu thuis aan het roepen is, Weezer!
0: Die is aan het huilen van geluk, denk ik. Dus Weezer klopt alvast. Ja. Maar ja.
1: Het is natuurlijk de bedoeling dat je de titel van de Disneyfilm roept. En niet de band.
0: Zeer benieuwd.
1: De Disneyfilm waaruit dit nummer komt, oorspronkelijk.
2: Hallo, met Sanne.
0: Goedemorgen, Sanne. Hallo, Sien en Thomas hier van Willy.
2: Goedemorgen.
0: Amai, je klinkt flux morgens, dat is fijn.
1: Sanne, ja. Kan jij eens luid en duidelijk zeggen uit welke film dat nummer Lost in the Woods kwam?
2: Dat komt uit de fantastische Frozen 2.
1: Ja!
0: Want...
2: Zalig.
0: Frozen 2... was exact wat wij wouden horen. En die Frozen, maar Frozen 2, daar komt hij uit. Song schitterend gecoverd door Weezer. En jij was de 26e. Dus ja, beste Sanne, dat is echt fantastisch. Jij wint het allerlaatste pakketje tickets voor Disneyland Parijs. 4 tickets win je.
1: Wat gaat er door je heen, Sanne?
2: Ik sta keihard te trillen en ik zit ook een beetje op het randje van de slappe lach, want dit is echt insane. Want we zijn al heel de week aan het meedoen, want we willen super graag gaan. Dus dat is echt keigoed, dankjewel.
1: En wie is wij, Sanne?
2: Ik en mijn man Frederik en we hebben 2 dochtertjes die mega into Disney zijn en Frozen. En we willen heel graag het nieuwe Frozen-stuk gaan ontdekken. Dus dit is echt, ja, fantastisch.
1: Okay. En gaat het voor de kindjes de eerste keer zijn dat ze het zien, Disneyland Parijs?
2: Nee, de oudste is al een keertje geweest, maar ja, toen was het Frozenland nog niet klaar en ze was echt mega fan, dus we gaan voor haar nog een keer, maar de jongste is wel de eerste keer, dus dat is echt, ja, dat gaat super leuk zijn.
0: Amai. Zeg, stel, maar als je daar zin in, als je er niet aan denkt, ook niet erg, maar stel, als je het vanavond zegt en je maakt er een filmpje van of zo, mag je dat naar ons doorsturen? Ik vind dat wel, ah ja.
2: Als okay,
0: je
2: het niet erg vindt,
0: want je bent de laatste en dit klinkt echt als iets heel leuk. Ja. En ze gaan ervan genieten van Frozenland, zeg, top. Sanne, bedankt om mee te doen, geniet ervan. Fijne dag.
2: Jullie ook bedankt, dankjewel.
0: Groetjes aan de kindjes, bye bye.
1: Dag Sanne.
2: Dat zal ik doen, dag, doei. Willy, music
0: matters. Ze zijn de deur uit, jongens. Amai. Schone om mee af te sluiten.

0: Man van Sam en Dave. Laatste ticket is uitgedeeld. Al de laatste 4 tickets aan het gezin van Sanne. En alweer kans om een mooie prijs te winnen.
1: De wakkerste Willy. Want het zal je misschien verbazen, maar er zijn ook mensen die meer geïnteresseerd zijn in Willy merch dan in Disney tickets. Voor
0: kan
1: elk
0: ook.
1: Wat wils.
0: Helemaal prima.
1: Ja. Als je dus een toadbag, een pet en een DAB Plus wekkerradio van Willy wil winnen, dan moet je nu wakker sturen in de app. We spelen straks met een Willy. 3 vragen live on air. Dus wil je meespelen, stuur wakker in de app.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
5: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, weet.
4: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
11: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
12: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
11: Verica Bank.
13: Thomas en Sien.

0: samen met de nieuwe single van Blue Eye is dit mijn favoriet nummer van het moment. Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves.
1: Ruim 9:30, we moeten op zoek naar...
2: De wakkerste Willy.
1: Raf heeft zich spontaan aangeboden. Goedemorgen, Raf.
3: Ja, goedemorgen.
1: Je maakt een wakkere indruk.
3: Dank u, ik ben ook al even aan het werk.
1: Ah, voilà.
0: Heb jij dat ook, Raf, dat je zo bepaalde periodes zo fan bent van 1 of 2 songs en die dan heel de tijd wilt luisteren?
3: Uiteraard.
0: Ja, heb je dat nu ook bij een bepaald nummer?
3: Op het moment zou ik er zo geen voor de geest kunnen halen, nee.
0: Misschien is Nothing But Thieves proberen. Ja. Ik wil dat iedereen zo altijd mijn
1: iedereen uw songs inlepelen, hè? Maar dat is goed. Mag, hè, zeker. Nee. Raf, heb je veel kunnen luisteren afgelopen week en ben je goed wakker?
3: Ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat ik goed ga kunnen antwoorden.
1: Oké, ben je klaar? Dan gaan we eraan beginnen. Je weet, per goed antwoord komt er een prijs bij. We beginnen met een pet. Er kan een toadbag bij komen. En wie weet... Voeg er nog een DAB Wekradio aan toe. Ben je klaar, Raf?
3: Ja hoor.
1: Oké. Okay.
0: Raf, hoe heet onze nieuwe rubriek met chef muziek Kevin op donderdag? Is dat A, duet op donderdag, B, dansplaat op donderdag of C, one hit wonder? Raf.
1: Ben je er nog, Raf?
3: Ah ja, C. Antwoord C.
0: Oh, antwoord C. Antwoord C. Nee.
1: One Hit Wonder was de vorige rubriek. Voor de zomer met Kevin. Maar het is duet op donderdag nu. Ja. Al moet ik zeggen, chef muziek op donderdag was echt ook een heel leuke naam geweest. Of Kevin op donderdag gewoon. Maar dit terzijde.
0: Raf, het is een duet.
1: Volgende vraag.
0: We spelen nog steeds voor een pet en een toadbag.
1: Komt goed. Ons laatste plaatthema deze week ging over een specialist die we met z'n allen veel te weinig bezoeken. Om welke specialist gaat dat, Raf? Is dat A, de dermatoloog, B, de tandarts of C, de darmspecialist?
3: Ik rock op C.
0: De darmspecialist?
3: Ja.
0: Oh!
1: Kleine brain fart.
0: Ja,
1: de darmspecialist.
0: Ja, maar die bezoeken we misschien ook niet genoeg, maar het ging over de tandarts. Tandarts is blijkbaar problematisch bij zeer veel mensen.
1: Ja.
0: Maar kijk, we spelen nog steeds voor een pet.
1: Kom.
0: Raf, het kan nog.
1: De laatste.
0: Ja.
1: Raf,
0: okay. Dus.
1: Hier gaan we.
0: Welke band moest helaas zijn accountnaam online veranderen omdat de nieuwe AI-tool van Meta dezelfde naam draagt? Dus wie heet online nu anders? Is dat A, Placebo, B, The Cure of C, Muse?
3: Het zal ook een gok worden. Ik ga voor The Cure.
0: Oh, Raf. Hmm. Kan je nog een kleine kans geven om dan toch eventueel die pet in de wacht te slepen? Het is niet The Cure. Het is Placebo of Muse.
1: Oh, maar
3: Placebo?
1: Dat vind ik wel heel erg.
4: Oh, nee!
0: Het was Muse.
1: Tje toch, Raf. Gemaakt
0: op ons
1: echt een, los van dat wakkere, ook een heel sympathieke indruk. Maar prijzen kunnen we er vandaag niet voor geven, Raf. Maar niet getreurd. Er komt wel nog eens een kans in elk geval. En ik ben al heel blij dat je luistert. Raf, volgende keer beter. Ik wens je een fijne dag. En zeker nog eens meedoen, hè? Oké?
3: Okay? Zal ik doen. Dank je wel.
0: Dag, Raf.
1: Bye bye.
2: De wakkerste Willy.

0: Backdoor. Bam. Creedence Clearwater Revival. Oh, ik heb te doen met Raf.
1: Ja, pech. Heb, heeft pech.
0: Ja, dat is echt pech.
1: Ik weet zeker dat hij veel geluisterd heeft en wakker is, maar het heeft niet mogen zijn. Nee. Kijk, vroeg of laat een nieuwe kans voor Raf.
0: Ja. Raf, je kan wel nog steeds een verzoekplaat doorsturen in het thema tandarts. Je kent het thema nu, dus wel.
1: Jij wilt dat. Je bent zo schattig. Jij gaat daar de hele dag last van hebben. Ja. Daar Raf geen prijs. Dus jij wilt hier nu van allerlei strohalmen toegooien. Wat kies een plaatje, Raf? Ik ga een koffie voor jou. Dus, ja, Raf heeft helaas niet gewonnen. Je moet het loslaten. Hè, Sien, gaan we daar nu aan werken?
0: Ja. Doe jij maar de oproep.
1: Het thema van de plaat deze week had Raf verkeerd geraden, is jammer. Maar dat is alles met mondje heeft te maken, omdat we te weinig naar de tandarts gaan, vandaar. Dus liedjes die te maken hebben met de mond, of bij uitbreiding, alles wat erin zit, of voor mijn part wat erin verdwijnt, mag ook. Stuur maar door via de Willy app en dan hebben we een mooie laatste plaat om er een strik rond te trekken.
2: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
3: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
4: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Wauw. Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verleden.
10: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
14: Maak nu een afspraak op carglass.be.
15: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Thomas en Sien.

0: wil graag iedereen ook de kans geven om iets door te sturen als laatste plaat in het thema het mondje, omdat we te weinig naar de tandarts gaan. Tegelijkertijd hebben we weer het verregaand geval van l'embarras du choix in de volksmond. Keuzestress eigenlijk, Christine.
1: Ja, maar als we elke aanvraag tot poep in je hoofd laten wegvallen,
0: dan is er alweer veel ruimte meer. Ja, dat is mooi.

0: Ja, oké. Ik heb er ergens kwam niet van de indruk om toen dat we qua opties binnen het thema het mondje stilaan aan het einde van het spectrum geraken met de post die Saskia net gestuurd heeft. DJ Tube. DJ Tube met het tandenpoetslied. Ja, Saskia.
1: Ik denk dat Saskia een moeder is van een jong kind.
0: Ja.
1: En alles moet
0: dat
1: doen om het kind
0: zijn tandjes te laten poetsen. Moet leren poetsen. Ja. Ik snap het. Ja. Maar ik heb even snel gezocht. We hebben DJ Tube niet. En in alle eerlijkheid, Saskia, ik heb niet echt ver gezocht. Sorry, daar moet ik wel eerlijk over zijn. Ik heb wel Annelies al gezocht. Is hij gearriveerd? Want het is tegenwoordig altijd iets met een auto. Wiel eraf, dak eraf. Allee, het is niet gemakkelijk. Hè?
1: Nee, maar ze heeft ook niks laten weten, dus ze zal wel arriveren. In elk geval heb ik al stiekem even haar playlist gecheckt en zag ik dat ze de Rolling Stones draait.
0: Ah, ja.
1: Dus dan hebben we dat ook al gecoverd. De grootste tong die er is natuurlijk.
0: Ja, heel veel mensen hadden dat gevraagd. Maar ja, dat mogen wij niet doen, want eigenlijk heeft dat Annelies heeft eerst gekozen. Annelies heeft gewonnen. Dus de Rolling Stones komen eraan, dat zeker wel. Maar wie draaien wij als een mooie afsluiter van vandaag?
1: Ja, een nummer waar jij meteen wild van werd als het werd doorgestuurd.
0: Ja! Ja. Ik ben wel een sucker voor die band. Ik ben nu totaal vergeten. Nee, Raf had het aangevraagd, hè? Was het Raf? Was het Raf, nee.
1: Er waren verschillende mensen.
0: Ja, gelukkig maar. Ja. Daryl Hall en John Oates, kortweg. Hall en Oates. En deze geweldige sausen klassieker. Man Eater. Veel plezier straks met Annelies.

0: Maximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen. In Zwitserland zijn 5 doden gevallen bij het zware busongeval gisteravond. 40 anderen raakten gewond. Dat is bekendgemaakt in een persbericht. De bus raakte gisteravond van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
9: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent, wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen. De eerste vraag die in de enquête zit is, waar denk je aan als je aan vrede denkt.
8: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. In Antwerpen is het proces rond Jaron aan de gang. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskerwaad.
10: Die leefde als in een soort van sekte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
8: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
6: Music matters.
7: Classics. Annelies Orie.

She drives me crazy. Geef toe, welke man zegt dat nooit? Ja, die van mij helaas wel. Gisteren ben ik erin geslaagd om na school mijn hele gezin mee naar de kermis te slepen. Want oh, we zijn allemaal vroeg thuis, het is mooi weer, het is leuve kermis. Ik heb daar letterlijk twee dingen mee kunnen doen. De draaimolen en eendjes vissen. Om dan ineens te beseffen, ik moet dus binnen 20 minuten bij de dokter zijn, want ik heb een afspraak. Lang verhaal kort, de man stond daar met twee kinderen die elk iets anders wilden doen. Oeps, maar ja, het idee was goed, hè? Toch

One-Two van Franz Ferdinand. Lenny, die vindt dat ik na mijn desertie op de kermis gisteravond, ik had iedereen meegesleept en ik ben het na 3 kwartier afgebold, omdat ik mij ineens herinnerde, ik moet naar de dokter. Hij vindt dat ik vandaag terug moet. Lenny, als het is om die smoutenbollen te gaan eten die ik gisteren zo graag wou, maar niet gekregen heb, dan heel graag. Voorlopig eten wij hier alleen maar classics, maar die smaken gelukkig ook.

0: met Money Talks. Straks Beastie Boys en Stereophonics naar elkaar. En daarna mag jij weer een plaat kiezen.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
2: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
8: VTM, kleurt je dag.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
12: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
13: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
14: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
14: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute super dringend, doet die deur open.
14: Bruno.
16: Mobile Vikings.
17: Ramen, deuren, verandas.
18: Wijnaars Aluminium.
19: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Vanavond is Wim Oosterling er niet om de Beastie Boys te draaien, dus doe ik dat. Straks van 4 tot 6 is er Dekkers draait door en daarna de Willy Weekend Mix. Qua vrijdagavond kan dat tellen. Classics Clash. En elke week vieren we hier in Classics ook dat we de vrijdag weer gehaald hebben. Bij mij was er een slapeloze nacht op zondag, autopech op dinsdag, een zieke man op woensdag, een race naar een bijna vergeten doktersafspraak op donderdag. Maar vandaag laten we al die chaos weer achter ons met een party classic die jij bepaalt. Zometeen.

Roy Slim en de Rockefeller Skank. Dit kwam trouwens ooit uit op hetzelfde platenlabel als die eerste plaat van Goose die we hier al de hele week vieren. Straks om 11:30 doen we voort. Maar je kunt het trouwens ook over een totaal andere boeg gooien.

Met Nene Cherry en Buffalo Stance. Oorspronkelijk weer een B-kantje, maar uiteindelijk toch een van haar grootste hits. Ik open die Party Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Waarmee vier jij de vrijdag? Met Fatboy Slim en de Rockefeller Skank? Of met Nene Cherry en Buffalo Stance? Jij beslist, dit is In Excess.

0: Ah, zo schoon. Chasing Cars van Snow Patrol. Dat is al het beste aan de vrijdag eigenlijk. Hè? Dat het niet van Chasing Cars was vanochtend. Bijna geen file. Hoera. Zometeen dan vieren we de vrijdag met een nummer dat jij kiest in de Party Classics Clash. Dat kan gewoon met één druk op de knop in de poll in de Willy app. Het gaat vandaag tussen Fatboy Slim en de Rockefeller Skank en Nene Cherry met Buffalo Stance. Nummers zijn ongeveer 10 jaar verschil. De Rockefeller Skank is van 98, Buffalo Stance van 88. Even kijken naar die tussenstand. Fatboy Slim is op dit moment wel aan het winnen. Die hebben 13 stemmen meer. Dus als jij liever nee wil, dan moet je nu naar de app.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Classics.
13: Annelies Orie.

Smith Phantom Waltz No. 2. Smith die is er helaas al niet meer sinds 2003. Maar hij leeft wel nog voort in muziek van anderen. In die van Phoebe Bridgers bijvoorbeeld. Dat is de artieste waar Sien van de Ochtend uitzonderlijk voor naar Vorst Nationaal trekt binnenkort. Zij is grote fan van Elliott Smith. Wat gaan we draaien om jouw vrijdag beter te maken? Classics Clash. Wordt het Nene Cherry of wordt het Fatboy Slim? Ik zei dus vorige week, gelijkstand, dat gebeurt echt bijna nooit. Dat is echt zo één keer in het jaar of zo. Maar we zijn nog geen 2 weken ver en het is alweer van dat. Dus je krijgt 2 party classics voor de prijs van 1. Kwestie van al een klein beetje opgewarmd te zijn tegen 1 uur of 6. Want dan beginnen de whatevers aan de Willy Weekend Mix. Zometeen dus Nene Cherry na Fatboy Slim. Right about now, the funk soul.

gestuurd. Merci Annelies, nu al helemaal klaar voor het weekend. Dat was het idee, jou een kleine push geven om die vrijdag door te komen. Maar rond 11:30 krijg je er dus nog eentje van Goose. Dat zijn de leveranciers van ons album van de week.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. In Gent is een campus van een middelbare school ontruimd. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Volgens ons informatie gaat het om een bommelding. Ontmijningsdienst Dovo is ook ter plaatse. Meer details kennen we voorlopig niet. De politie laat weten dat het de situatie serieus neemt. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
10: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op de smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is: waar denk je aan als je aan vrede denkt?
9: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. 5 doden en 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewond. Dat is de balans na het busongeval in Zwitserland gisteravond. Dat bevestigt de politie. De bus van een Nederlandse reismaatschappij raakte van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van de slachtoffers wordt nog niets gelost. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
11: Vivi, music matters.
7: Classics, Annelies Orie.

Er zijn klachten. Schilder Tabo die vraagt of het iets rustiger kwam qua muziek. Hij is aan het werk bij een klant die vandaag thuis werkt en een call heeft. En die mens kan een andere persoon niet verstaan omdat Tabo te luid meekweelt. Sorry Tabo, ik was eigenlijk niet van plan om het veel rustiger aan te doen. Straks misschien hier of daar nog iets, maar voorlopig mag je blijven gaan. Dit zijn de Magic Numbers.

Zal ik al iets verklappen? Queen zit straks ook in de Willy Weekend Mix van de Whatevers. Tussen 6 en 8 hoor je die hier. Nu de allereerste single van de Foo Fighters ooit. This

0: Ook bij Jim Morrison van The Doors zorgt de liefdesverdriet voor fantastische platen. The Crystal Ship. Zometeen The Primitives en The Scene na elkaar.
1: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
2: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
10: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
13: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams.
12: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
15: If you got a problem.
16: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
14: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
17: Peugeot.
18: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
19: Krevel.
20: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer

0: Hier nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel, leef beter.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
3: Music matters.

0: Primitives.
1: Album van de week.
0: We vieren al de hele week 20 jaar Bring It On van Goose. Maar vandaag, in 2006, kwam die debuutplaat dus echt uit. En dat was het officiële begin van een prachtige carrière die al een paar jaar op gang aan het komen was. Intussen weet jij dat Goose, bevoor ze Goose waren, ze AC/DC-covers speelden onder de naam Loamy Soil, dat die naam Goose uit Top Gun komt. En nu weet je ook dat humorrecensent Katja Vlerik het volgende nummer destijds het hardste en het beste nummer van de hele plaat vond. Uit Bring It On is dit Goose met Bring It On.

0: Qua partyclassic kan dit ook tellen. Goose and Bring It On. Laat dat weekend maar komen. Ik verklap nu al, volgende week maandag, volgende week vieren we weer een Belgische plaat. Eentje die geen 20, maar 30 jaar oud wordt. En het is ook een plaat waar onze chef muziek Kevin Moons bijzondere herinneringen aan heeft. Hem hoor je hier, maandag in Classics.
1: Willy. Willy.

voilà, iedereen heeft even kunnen rusten met Portishead en Glory Box. Misschien ook even focussen op die ene lastige mail die per se vandaag nog de deur uit moest. Maar

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
3: oh,
4: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ise. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
13: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
15: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
16: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
7: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
18: Dus ook voor klanten?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
19: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
20: Classics. Annelies Orie.

0: 75 werd Chrissy Hynde van de Pretenders afgelopen maandag. En die is dus nog altijd zo cool. Amai.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren draaide ik Fountains of Wayne en Radiation Vibe op aanraden van Koen. En Tommy die dacht meteen van Fountains of Wayne kunnen we naar Wayne's World. De film met Mike Myers uit 1992. Welke muziek zat daar weer in? Dit bijvoorbeeld.

De Suite en Ballroom Blitz, daar moet je vandaag op verder in de kettingrocker. Wat zet je daarna? Wat heeft een goede link met Suite, Ballroom of met Blitz of met een van die bandleden? Stuur maar door in de Willy-app. Willy.

Dat laatste moet er altijd bij. Close to Me van The Cure. Voilà, het is tijd om stilaan aan eten te beginnen denken. Als je bijzonder trots bent op je lunch vandaag, inspiratie is hier altijd welkom. Voorlopig zijn het gewoon boterhammen met een avocado. Dit zijn Arctic Monkeys.

0: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. In Gent zijn twee campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
6: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
5: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden. Ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Nowjobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is geen verklaring voor de stijging. Eline David van Nowjobs.
7: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
5: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen wel Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
8: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
5: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
4: Willy, music matters.
1: Classics, Annelies Orie.

1999 van Prince, dat is ook zo'n goede partyclassic. Wees gerust, je krijgt er nog veel vandaag. En zeker vanavond tussen 6 en 8 in de Willy Weekend Mix met The Whatevers. Maar ik heb een berichtje gekregen van Jelle. Die stuurde Annelies, ik moet niet nog één lastige mail versturen. Ik moet de hele namiddag nog aan mijn tante mails maken. En ik heb daar een klein beetje focus voor nodig, een klein beetje rust. Dus ik dacht, ik ga Jelle even bedienen met Radiohead en Carl.

check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, check out, My Way van Limp Bizkit. Dus straks tussen 6 en 8 een gloednieuwe show hier op Wheelie. Elke vrijdagavond geven we een andere DJ carte blanche om jouw weekend op gang te trappen. Vorige week was dat onze huis-DJ Emile de Meij. Zijn mix kan jij nog beluisteren op Wheelie.radio of in de app. En vanavond is het dus aan The Whatevers, oftewel aan Kim Matthijs. Je kunt hem kennen van het DJ-duo R en Kim, maar daarmee draait hij vooral dance. Met The Whatevers geeft hij zelf feesten waar je vooral gitaren uit de boksen hoort knallen en hij is de vaste afsluiter van Pukkelpop in de club. En het is de mix van Pukkelpop die je straks ook hoort. Zeker luisteren.

0: Sonic van Oasis. Ik heb voorlopig nog niemand gevonden die al gaan kijken is naar Don't Look Back in Anger. Maar ik heb ondertussen wel beelden gezien van de première in Venetië. En daar kregen de broers van Oasis, Liam en Noel, 8 minuten lang een staande ovatie en applaus. Dus het zou wel de moeite zijn. Nou, toch eens gaan kijken dit weekend.
1: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio Live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
5: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Krevel.
17: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
16: Krevel, leef beter.
18: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
19: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
20: Ramen, deuren, veranda's.
21: Leenaars Aluminium.
22: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
23: Willy. Music

0: Ja, ik ben een beetje in het taar met mijn kettingroker. Maar ja, Black Hole Sun van Soundgarden, dat duurt 5 minuten.
1: De kettingroker.
0: En jij bent hier toch voor de muziek, nee? Vandaag kies je een nummer voor Na de Suite en Ballroom Blitz. Eentje met een goede link. En Stefan en Katrien die dachten meteen aan dit.

onze kinderen verslaafd gemaakt. Tommy die wilde naar dit. Marcy Playground en Sex and Candy. Dit kwam ook vaak binnen.

Dirk, die wilde allebei naar Iggy Pop, want zeggen zij, wij hebben het perfecte nummer gevonden voor op vrijdag en het perfecte nummer voor na de suite en Ballroom Blitz. Dus, dit is Candy van Iggy Pop en Kate Pearson. It's rainy.

0: Honey van Iggy Pop en Kate Pearson. Hierop moet je straks door in de kettingrokker bij Roos. Ondertussen nog wel wat mensen die laten weten. Annelies, wij beïnvloeden onze kleinkinderen wel net op een iets andere manier. Wij laten die naar Willy luisteren. Raymond zegt, we hebben onze kleinzoon van 11 zo beïnvloed dat hij nu fan is van metal en hardcore. Noël zegt, weet je wat je ook kunt draaien voor die kleine Lou Reed? Ja, ja, kan allemaal. Maar ja, mijn schoon anders draaien, dus iets anders.
1: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Debat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, nee. 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Classics. Annelies Orie.

0: Icewater. Een hele goede middag, Roos.
1: Hela watjes, Annelies.
0: Zeg, ik heb zo net een screenshot doorgekregen van een luisteraar van Wietse. Jij staat morgen in het Nieuwsblad.
1: Ah, is dat zo?
0: Ja. Het ideale weekend van Roos van Akker. Af en toe niets doen. Een mens heeft dat nodig.
1: Ah ja.
0: Is de kop.
1: Juist.
0: Dus... Je hebt weekendtips gegeven.
1: Boah. Ik heb gewoon eerlijk verteld hoe ik tegenwoordig soms mijn weekendjes doorbreng.
0: Ah, okay. Moeten wij dat ook weten?
1: Maar ja, daarvoor moet je het misschien
0: Ja, maar ja, ik heb geen abonnement. Kom, Roos.
1: Dat ik, vroeger durfde ik dat nooit. Hè. Zo echt een flodderdag houden, in pyjama blijven, rondwandelen in huis. En zo'n beetje dingen aan de kant doen. En dan een serietje pintje of een boekje lezen. Heerlijk.
0: En nu wel.
1: Ja. Nu durf ik dat eindelijk eens te doen. Ik dacht dat ik altijd nuttig moest zijn.
0: Ja, ik zit nog een beetje in dat stadium.
1: Ja, dat gaat voorbij. Het blijft er wel, hoor. Het blijft zitten.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: En wat voor weekend wordt dit weekend voor jou?
1: Ja, we gaan naar het zeetje.
0: Oh, oké. Okay. Dus geen flodder. Ja. Of ga je daar een beetje flodderen?
1: Ik ga daar proberen
0: wat te flodderen. Wat voor pyjama heb je eigenlijk? Is het een grappige? Volgens mij is het een grappige. Met oogjes op bepaalde plaatsen? Of?
1: Nee, strepen.
0: Oké. Okay. Gewoon een flodderweekend voor ons dit weekend. Als je alles wil weten over hoe zij het liefst zaterdag en zondag doorbrengt. Het staat in het Nieuwsblad blijkbaar. Zometeen krijg je hier nog Tak Tak en Kent Fem.

0: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM, kleurt je dag.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. In Gent zijn 3 campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
5: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
4: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het halfjaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van 500 euro per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije 2 maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor NowJobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van NowJobs.
6: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
4: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
7: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
4: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fantour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
3: Music matters.
2: Roos van Akker. Je vrijdagmiddag start met een kleine leeuwenman. Een welpje dus, hè. Goedemiddag.

is een speciale dag vandaag. Het is 25 jaar geleden dat er een vliegtuig door de Twin Towers is gevlogen en in het Amerikaanse Pentagon. Ik was toen aan het presenteren, herinner ik mij. En ik had Soul Coffin in mijn playlist. Die heb ik eruit moeten halen, want dat nummer start met de zin: A man drives a plane into the Chrysler building. Wat was dat, zeg? Geschrokken. Zoals jij waarschijnlijk ook, die het bewust hebt meegemaakt. Ik heb een song voor je klaarstaan, die uit de jaren 80 komt, maar nog altijd brandend actueel is. Dear God van Ecstasy.

kan wel eens gebeuren en dan moet er ook iets gebeuren. Sweet met Emotionally Unavailable. De nieuwe van Hooverphonic mag ik je straks laten horen. En het is niet met Gijken, maar daar ging je waarschijnlijk al van uit. Het is ook niet met Noemi Wolfs die de tournee doet, nu na Gijken. Het is een man zelfs die alles heeft ingezongen. Ha, straks meer.

0: 5 december speelt ze in Vorst Nationaal Phoebe Bridgers en Lost Boys.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat.

0: afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
9: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
11: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
16: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
17: Verica Bank.
19: Really? Music Man.

Purple met Slow Hands. Hoover van Eyck heeft net afscheid moeten nemen van zangeres Gijke Arnaert. En ook Raymond Geerts gaat niet meer live meespelen, omdat hij te veel last heeft van zijn rug. Daarom gaat Alex Callier nu met Noemi Wolfs toeren. Maar de nieuwe single die Hoover van Eyck vandaag op je afvuurt is met iemand totaal anders die de zang voor zijn rekening neemt. Ik zeg zum, want het is een man. Het gaat om Jasper Erkens, inderdaad, van die single van een tijd geleden, Waiting Like a Dog. Nu dus te horen op de nieuwste single van Hoover van Eyck, Jasper Erkens. Wat vind jij ervan? Laat het me weten in de app. Dit is Second Life van Hoover van Eyck, samen met Jasper Erkens.

Wat doet deze Second Life van Hooverphonic met jou? Klinkt als Hooverphonic, zelfs met Jasper Erkens, stuurt Bert. Goeie schijf, schrijft Tabo. Nu juist nog Alex een goede kapper vinden en het is helemaal oké. Voor Wim is het helemaal geen Hooverphonic, helaas, schrijft hij erbij. Malik vindt het een Kasabian-gehalte hebben, hij vindt het goed dus. Bart stuurt, misschien word ik ooit nog terug fan van Hooverphonic. Helemaal niet slecht dit. Steve schrijft een combinatie van twee artiesten die mij de neiging geven om de radio uit te doen. Ik ben geen fan, dus sorry. En Erwin uit Edegem die stuurt mij kort en krachtig. Nu zondag speelt Hooverphonic samen met Noemi Wolfs in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En daarna volgen er nog heel wat data met Noemi. Dit zijn de Skeps en Don't You Know...

0: Giswinne gaat zijn reunietour, zijn Phoenix-tour met de Skeps volgend jaar ook weer verder zetten. De Skeps dus, en don't you know...
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda Jeku. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
15: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
18: Wienerberger.
19: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
20: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
20: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
21: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Vrijheid, blijheid met Arno en Vive ma liberté. Ideaal om je weekend straks in te glijden. Hopelijk heb je leuke plannen of misschien heb je net niets gepland. Hier komt dat gebed nog eens in een beschonken toestand van Matt Berninger met die geweldige titel Martini Me, Fatso.

0: Komt op je radio, Gary Numan. We richten met heel veel hartjes en over hoe geweldig hij niet was op de Lokerse feesten. Baas op zijn 68ste.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag. De sweeping op een middelbare school in Gent is nog altijd aan de gang. 3 campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging onder meer om een bommelding en een schietpartij. Journaliste Demi van den Ede.
12: De straat naar die school is nog altijd afgezet met dat politielint en die combi. Ze zijn ook nog met explosieve honden aan het controleren of er daar mogelijk explosieven in dat gebouw aanwezig zijn.
11: In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste 3 maanden van het jaar en het laagste aantal sinds 2020. Toen kwam het door de coronapandemie. Vooral in de ICT-sector waren er fors minder vacatures. In de horeca dan waren er weer net meer, wellicht door het mooie weer in juni. Het luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een grootschalig datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten kwamen in handen van criminelen. De hackers kregen toegang tot e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

ben overtuigd dat hij is, de Axel. Zo overtuigend dat hij het zingt. You Could Be Mine van Guns N' Roses. We halen er een orgeltje bij. Moet alles kunnen op vrijdag. Met Beirut en Noord.

Lenny Kravitz en TK421. Dat is een stormtrooper, hè, van Star Wars. Er heeft iemand zin in het weekend. Dat is duidelijk. Straks gaan we eens terug naar eind jaren 80. Maar nu ook al best met Depeche Mode. En Never Let Me Down Again.

0: dat Jente Pironet ook meegaat naar de Italiaanse bergen over een kleine maand, een dikke maand, met de Willy Escape Portland en Forever. Eddie Vedder, die is ook blij dat het vrijdag is. Meer na dit.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
5: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brood.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Beep.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bepat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Ramen, deuren, verandas.
4: Leenaars Aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Music Matters. Willy. Really.

Het is 11 september en vandaag in 1987 werd Peter Tosh vermoord. De medeoprichter van de Wailers, de begeleidingsband van Bob Marley. Zijn echte naam was Winston Hubert McIntosh. Hij werd in zijn eigen huis in Kingston, Jamaica door het hoofd geschoten. Hij werd 42. De bewuste avond was Peter Tosh net thuisgekomen van een Amerikaanse tournee toen drie gewapende mannen zijn huis binnendrongen. Er waren ook nog wat vrienden aanwezig. Ze wisten langs de waakhonden van Tosh te komen, wat erop wees dat de aanvallers bekenden waren. De bende werd namelijk geleid door Dennis Lobben. En Tosh die kende Lobben goed. Hij had hem na een lange gevangenisstraf zelfs nog onderdak aangeboden, eten gegeven en geprobeerd om werk voor hem te vinden. Maar Lobben eiste direct geld van Tosh die avond. Tosh probeerde uit te leggen dat hij geen geld in huis had, maar de overvallers geloofden hem niet. Ze dwongen iedereen op de grond te gaan liggen en hielden de aanwezigen urenlang gegijzeld, terwijl ze het huis gingen doorzoeken op zoek naar geld. Maar ze vonden natuurlijk geen geld en de indringers raakten keihard gefrustreerd, waarop Lobben en zijn handlangers die besloten de aanwezigen van dichtbij door het hoofd te schieten. De schietpartij resulteerde in een bloedbad met drie doden, onder wie dus ook Peter Tosh. 42 jaar oud werd hij. Dit is hem samen met Mick Jagger en Don't Look Back.

0: Eind oktober zijn ze er ook met een nieuwe plaat. Blue Eye en In Over My Head.
1: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Humo!
10: Humo!
9: Humo!
11: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
12: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, weet.
11: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
16: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
15: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
17: Krevel.
18: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
17: Krevel, leef beter. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
19: Volkswagen. Roos van Akker.
20: I still believe in God, but God no longer believes in me.

Meer van dit stuurt Raf in de app. Hij had het zeker over de Mission en Wasteland. Voortgekomen uit de Sisters of Mercy, hè. De laatste schakel daarnet bij Annelies voor onze kettingrocker. De muzikale ketting die we maken was Candy van Iggy Pop samen met Kate Pearson. Je mag al zeker doorsturen wat jij er graag wil aanhangen. Doe maar in de app. En de B-52's die heb ik al 30 keer binnengekregen, hè, ondertussen.

Ik heb Noah Lee voor je klaarstaan. Het soloproject van Nina Kortekaas. Die onder andere bij Portland speelt. Bij Sylvie Kreusch, Eefje de Visser. En zelfs ook Admiral Freebie. Het was moeilijk haar te ontwijken deze zomer. Ze heeft ook al een Mia gewonnen dit jaar voor beste muzikanten. En dit najaar komt haar tweede album uit. Noah Lee met

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duurt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. In Gent heeft de sweeping in een school niets opgeleverd. 3 campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij, maar het bleek vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Zij mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Walhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter melk belandde in een beek. De rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is nog niet duidelijk hoe het lek is ontstaan. In de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op één dag verdubbeld in oppervlakte tot al ongeveer 400 vierkante kilometer. Komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz, met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.
0: Willy,
9: Music Matters.
0: Roos van Akker. Kom, hupsa, into the great wide open. Het is nu of nooit. En een goede middag.

Altijd een goed plan, een goed idee. Into the great wide open. Kun je je hoofd alles laten gaan, kan alles deugd doen. Het weekend komt eraan, mooi zo, altijd leuk. Tenzij je moet werken natuurlijk. Maar dan zijn wij er van je radio om de pijn wat te verzachten. Met Joy Division, met die Afghan Weeks ook. En een laatste schakel voor de kettingrocker deze week. Eerst Higby met Something.

0: Kettingrocker.
1: Nou, nou, poepoe. Wat stel je deze vrijdag allemaal voor als laatste schakel liever van deze week na Candy van Iggy Pop samen met Kate Pearson. Iris wil naar Sugar met Changes. Jonathan wil ook naar Bob Mould van Sugar. Maar wel toen hij nog de frontman was bij Husker Du met de originele versie van Diane graag. Roel stuurt wie A zegt moet B zeggen. Dus wie Kate Pearson draait, die kan gewoon niet om de B-52's heen met Planet Claire. Gert schrijft uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat de drummer van Tool ooit een relatie heeft gehad met een Candy. En daarom zou ik Sober van Tool willen voorstellen voor de Kettingrocker. Heeft hij deze week al vaker gedaan? Gert, aanhouder wint, hè? Volgende week gewoon voortdoen. Gerry stelt de Church voor met Under the Milky Way. Want Milky Way is een snoepje dat Gerry heel graag eet. En is bovendien nog eens een dijk van een song ook. Dat is volledig waar. Christophe schrijft Candy is snoep, Jelly ook. Dus Green Jelly met Three Little Pigs. Koen die kettingrockt graag verder op Candy. Hij wil naar Candy van Paolo Nutini. Prachtige song schrijft hij erbij. En waarom moeilijk als het ook makkelijk kan. Zeker op een vrijdag. Ha! Jo stuurt, de hoes van Candy werd getekend door de wereldberoemde comic artist Charles Burns, bekend voor zijn duistere schaduwtekeningen. Dus heel graag Camden met Black Paper Black Ink. Am wil ook graag naar de vrolijke bende van de B-52's. En zij wil liefst Rock Lobster horen. En dan wordt het moeilijk. CJ Boland en Sugar is Sweeter kwam hier ook een paar keer voorbij. Maar die zit verdorie niet in onze platenbak. Maar we gaan daarvoor zorgen. Tegen volgende week zit hij erin. Geef mij nog een weekendje. Saskia en Tommy die willen allebei van Candy naar Millie Small met My Boy Lollipop, omdat het wat zotter mag op vrijdag. En Hendrik die had Sugar Me van Lindsay de Paul. Kom, ze mag je sugaren, ons Lindsay.
0: De Kettingrocker.

0: Speciaal voor mij vraagt Michael in de app. Ja, tuurlijk. De vrolijke Fransen van Ferdinand.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
8: VTM, kleurt je dag.
6: Go Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
11: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaan ze op het werk niet zien zitten.
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen.

0: Alle er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Really? Music Man.

0: Onze belofte van deze maand staat nog eens voor je klaar. Karel Piot uit Brussel, die zichzelf Pio noemt. 23 september, dan speelt hij in De Charlatan in Gent. En onze beloftes maken ook altijd een cover van iets dat hen zwaar geïnspireerd heeft. En die cover van Pio, die hoor je volgende week bij Thomas en Sien voor het eerst. Pio en Bathroom Door.
1: Dit is de belofte van Willy.

Over een paar dagen zijn de kerels van R.E.M. al 15 jaar uit elkaar. Ze zijn wel 31 jaar samen geweest, hè. Maar straks dus 15 jaar uit elkaar. Michael Stipe heeft al een paar keer van zich solo laten horen ondertussen. Wie weet staat er iets te gebeuren. Zou leuk zijn. R.E.M. met Bang & Blame.

0: Killers met Spirit. Het is vrijdag vandaag, dus geen Wim, wel Erwin. En hij komt zo langs.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
14: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
15: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
16: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Roos van

0: De Afghan Weeks met Debonairs. We komen naar de Roma in Borgerhout. De eerste zondag van oktober, als ik mij niet vergis. Ik ga. Ga jij, Erwin?
1: Nee, ik ga niet.
0: Oei, je gaat niet.
1: Nee, dat is net de breiavond. Ik doe breien als hobby. En ik moet net die avond gaan breien. Dus,
0: tuurlijk.
1: Lukt niet.
0: Ben je... Heb je een specialiteit in breien?
1: Ja, achterwaarts breien. Dus dat is zo... Ken je dat niet?
0: Chinees breien ken ik wel.
1: Achterwaarts, dat zie je ook niet. Dat is echt level 4 hoor. Ook al, ik doe dat inderdaad. Ook al 7 jaar.
0: Ja, oké. Okay. En ja? Heb je dan ook leren Chinees breien? Want dat ken ik dus wel.
1: Nee, ja, ken je dat?
0: Ja.
1: Vertel.
0: Ja, dat deden ze bij de scouts. Of deden wij bij de scouts vroeger. Je neemt zo 2 onkruidsprieten.
1: Ja.
0: En dan steek je dat in iemands mond. Met dus de pluisjes aan de buitenkant.
1: Ja.
0: Gekruist.
1: Ja.
0: En dan trek je daaraan. En dan zeg je, hey, Chinees brei. Maar dan... maar dan zit die mond dus van die persoon vol met die pluisjes. Heerlijk is dat.
1: Ja, kijk, iedereen heeft zo zijn eigen specialiteiten. Ken ik. Nee, nooit gedaan.
0: Maar nu ben jij over breien begonnen. Kan ik uren over uitweiden?
1: Ja.
0: Zeker.
1: Ah.
0: Zeker.
1: Ah, dan hebben we een gezamenlijke hobby.
0: Maar op school moesten we dat toch altijd doen? Ja. Breien, maar ik toch. Ja,
1: ja dat,
0: katholieke
1: dat
0: school voor meisjes.
1: Dat is bij mij al slecht afgelopen.
0: We moesten zo pantoffeltjes breien.
1: Ja.
0: En ik herinner mij dat mijn linker pantoffel was echt...
1: Te groot?
0: 5 centimeter klein. Te klein voor mijn voeten. En die andere was dan deftig.
1: Ah, het was voor jezelf dat je moest breien. En
0: ja, gelukkig.
1: En heb,
0: gelukkig.
1: Je die nog? Heb je die nog?
0: Nee, ik heb die meteen weggegooid. Dus lelijke dingers die ik nooit heb kunnen dragen.
1: Kijk,
0: maar goed.
1: Weer iets te weten gekomen?
0: Ja, spannend. Hè. Erwin, ik wens je veel plezier met je uitzending.
1: Ah, ja,
0: en dank je wel
1: nog.
0: Om langs te komen.
1: Music matters.

File en zijn Pretty Pimpin. Dat komt helemaal in orde, want Dekkers draait door. Hoor je straks na het nieuws van 4 uur. Om daarna je weekend in te glijden met de DJ Weekend Mix van Kim Matthijs en zijn Whatevers. Mooi weekend voor straks.

0: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Een goedemiddag. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
5: Carl John Bettigan.
6: Michael Ernest Beekman.
5: And my uncle Ronnie E. Gies.
6: And my father, firefighter Martin DeMeo from Hazmat Company 1.
4: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
7: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk, in de stad gaan wonen, vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen, dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
4: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.
8: Allee, we hebben Roos naar huis gestuurd. Die heeft al 5 dagen zin in het weekend. Dus als je iemand zo meteen tegen 230 op de Brusselse ring ziet, je weet wie het is.

Willy. Allee, vriendjes. Ah ja, het is weekend. Hey. En hier is je soundtrack voor je rit 2 tegen 230 naar huis. Een hele goede middag.

opnamestudio toen dit nummer van Nirvana werd opgenomen. Want daar gebeurde dit namelijk. Ja. Klinkt niet goed. Ja. Jo. Je hoort hier Kurt Cobain, die zijn gitaar aan het kapot slaan is. Ja. En dat had een reden. Het probleem was genaamd Dave Grohl, achter zijn drums, die te enthousiast was en dus sneller en sneller ging spelen. Kurt vond dat niet echt tof en sloeg dus maar zijn gitaar kapot. En uiteindelijk zijn ze er dan toch uitgekomen, hebben ze een clicktrack gebruikt, zodat Dave zijn tempo wat hield en iedereen tevreden is. Zo, dat weet je ook alweer. Misschien iets om tegen de buren te vertellen straks, als jullie samen een pintje gaan drinken.

Ik heb de vraag vandaag al verschillende keren gekregen, dus ik moet dit even duidelijk stellen. Voor alle duidelijkheid, nee, ik ga hem niet kopen. Het gaat niet gebeuren. Dus voor iedereen die mij nog tegenkomt vandaag, het antwoord is nee, ik ga hem niet kopen. Het gaat over de iPhone Duo, die nieuwe foldable van Apple. En ik snap de vraag wel, ik ben al veel jaren een Apple-liefhebber, maar dit gaat hem niet worden. En het is niet omdat ik het geen leuk toestel vind, of omdat hij te duur is, want alles is duur bij Apple. Maar ik kan me niet voorstellen dat je daar een hoesje omheen kan doen. Want dat zou dan mee moeten kunnen plooien en je hebt nu aan twee kanten een scherm. En volgens mij kan er geen hoesje omheen, dus ja, dat gaat niet lukken. Ja. Geef toe, meer dan €2.500 in je broekzak en dan de stress dat die niet uit je pollen mag vallen, wat dus regelmatig, meer dan regelmatig gebeurt. Ik ga passen, deze keer dan. Allee, denk ik. Ja, waarschijnlijk. Ja, je weet nooit. Het zou misschien... Ja, ik ga erover stoppen, denk ik.

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draai een keer in het rond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ramen, deuren, veranda's?
7: Leinaars Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
9: Willy. Music matters.

half vijf geworden. Met U2 en the Angel of Harlem. Gisteren heb ik iets raars gedaan. Iets heel raars. En het was ook de allereerste keer in mijn leven dat ik het deed. Het was... het was heel raar. Ik heb het opgenomen. Ik kan je laten horen hoe het klinkt. Het klonk zo. Ja. Dat was het. Beetje bizar inderdaad. Ik zeg, het was heel raar. En wat het was, vertel ik je zo. Music Matters. Music Matters.

Ik zei dus net, ik heb gisteren dus iets gedaan wat ik nog nooit gedaan heb. Het was de allereerste keer. Ik maak elke week ook een podcast. Ik doe dat voor de tijd, die heette Vijf. En gisteren was de opname voor dit weekend. En er zat iemand in die een bedrijf heeft opgericht dat robots verhuurt aan andere bedrijven die dat om de een of de andere reden nodig hebben. Wel, leuk verhaal. Alleen wat ik niet wist, wat ook niet afgesproken was op voorhand, die man die had zo'n ding bij. Een humanoïde robot. Dus dat is een robot die ook een beetje lijkt op een mens. Was een beetje kleiner dan mij, nog kleiner. Had dus arme benen, een soort van hoofd. En ik heb dus voor de allereerste keer in mijn leven de hand geschud van een robot. Ik heb dat al vaak op televisie gezien. Maar voor de allereerste keer, ja zo, dat ding. En het geluid dat ik je liet horen daarnet, dus dit. Dat is het geluid van de robot die naar mij toestapt. En ik moet eerlijk zijn, ik weet niet of je dat al eens gedaan hebt, maar dat is echt raar. En tegelijkertijd ook redelijk imponerend. Je hoort die zware stappen, maar dat is ook een metalen ding. En dan komt zo'n arm met een hand naar je toe. Je kan die hand dan schudden. Ja, dat waren zo'n paar voorgeprogrammeerde kunstjes die robot kon. Dus die kon nog zwaaien en kushandjes en zo, dat soort dingen. En wat die ook kon, dat hoorde ik pas achteraf. Hij kon ook vechten, namelijk kung fu. Ze hadden die tweedehands gekocht om daar testen mee te doen in China. En oorspronkelijk nam die robot deel aan robotgevechten. Dat hadden ze dus ook niet verteld op voorhand. Dus had die man op het verkeerde knopje geduwd, dan had ik geen hand gekregen. Maar echt een serieuze toeval op mijn gezicht. Voor hetzelfde geld dus zat ik hier met drie tanden minder. Redelijk bizarre ervaringen.

0: net dat verhaal verteld dat ik voor de allereerste keer een robot de hand geschud heb gisteren en het geluid laten horen van die robot. Ik weet niet of je Jeroen nog kent, die bij de productie werkt. Maar Jeroen heeft mij het geluid doorgestuurd van een robot die hij deze week gekocht heeft bij hem thuis. Ik ben eens heel benieuwd. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ga dit geluid eens laten horen. Ik ben benieuwd of jullie kunnen raden welke robot dit is. Let op, luister goed. Hier komt hij.
1: Mijn boek is eindelijk toegekomen.
0: Dat is hem niet. Wacht, de geluid zit hier ergens verkeerd. Momentje. Ik zorg dat ik hem voor jullie heb. Ja, hier komt hij. De productie heeft deze robot gekocht. Dat is een verschrikkelijk geluid. Nu ben ik eens heel benieuwd of jullie weten wat voor een robot dit is.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Humo!
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.

van de productie heeft een nieuwe robot gekocht. En ik liet zo meteen, ik liet daarnet het geluid horen. Ik zal het nog eens laten horen. Het klinkt zo.

0: ja, dat is voldoende, denk ik. Man, man, man, dat is niet echt super aangenaam. Komt van, ik heb aan jullie gevraagd, wat denken jullie dat het is? Ja, Stijn zegt een volautomatische kettingzaagrobot. Dat had gekund met lawaai, maar dat is het niet. En zwembadrobot, denk niet dat die zoveel lawaai maakt. Een haardroger, zegt Aniek, nee. Een schoonmoederrobot, nee. Maar Diederik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij zit er wel dichtbij, moet ik zeggen.
1: Alsof.
0: Wel, wat dacht jij dat het was?
1: Ik dacht zo'n stofzuig of een stofzuig- en dweilrobot.
0: Heb je dat thuis?
1: Nee, ik heb nog een stofzuigrobot gehad, maar die heeft het niet overleefd.
0: En hoe bedoel je? Niet overleefd?
1: Oh, die heeft al een tijdje gewerkt, maar na verloop van tijd was die dan toch defect, dus ja.
0: Ja, buiten gesmeten.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Wel, nee, wat het was, en ik had er nog nooit van gehoord, het is een ramenwasrobot.
1: Oh, handig.
0: Ja, maar had jij er al ooit van gehoord?
1: Ja, toch wel, ja.
0: Ik had hem nog nooit gezien. Hij had een filmpje bij, dus dat ding plakt tegen het raam. En zoals een stofzuigerrobot op de grond, gaat hij gewoon van links naar rechts en dan langzaam naar boven. En die past het raam helemaal. Het maakt alleen pokkelawaai.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik weet niet of de schoonmoeder minder of meer lawaai maakt.
0: Dat zal van schoonmoeder afhangen.
1: Inderdaad.
0: Diederik, ik wens jou een fijn weekend. En hopelijk geen bezoek bij de schoonmoeder dit weekend.
1: Oké. Okay.

minuten voor vijf geworden. Op een vrijdagavond bij Willy. Ik heb zo meteen nog heel kort een podcast tip voor jullie. Mag ook eens.

0: zei net, ik heb nog een podcasttip voor jullie. Zeker voor de mensen die van muziek houden. Dan ken je zeker Nile Rodgers, die van Chic. En uiteraard producer van gigantisch veel andere grote hits. Wel, die Nile Rodgers, die heeft een eigen podcast. En die heet Deep Hidden Meaning Radio. En die moet je eens opzoeken. Hij praat erin met andere artiesten en producers over hun muziek. Hij heeft zo Billy Idol, Will.i.am, Debbie Harry, Graham Nash... allemaal in de studio gehad. En wat je krijgt is uiteraard geneuzel over muziekdetails. Maar het gaat soms wel echt over de ontstaansgeschiedenis van zeer grote songs. Deep Hidden Meaning Radio. Goeie tip. Zeker eens naar luisteren. En hoe kom ik daarbij? Wel, Nile was ook de producer van dit nummer. The Original Sin van INXS.
1: You might know of the original sin. You might know how to play with fire.

0: School met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
0: Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
0: oh,
2: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Een goedemiddag. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
8: Doorgedreven onderzoek die heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
7: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaamse minister van Wonen Melissa de Prateren.
9: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk, in de stad gaan wonen, vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen, dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
7: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
10: Carl John Bettigan.
11: Michael Ernest Beekman.
10: And my uncle Ronnie E. Geese.
11: And my father, firefighter Martin DeMeo from Hazmat Company 1.
7: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij ook een toespraak.
12: In 25 years a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
7: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige periode, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.

Born to be Wild van Steppenwolf. Ja, ik heb het altijd wel een beetje raar gevonden dat de man die de ultieme bikersong schreef zelf nooit één minuut op een motorfiets heeft kunnen rijden. John Kay van Steppenwolf was namelijk blind, dus motorrijden zat er voor hem zeker niet in. Ik weet niet of je het gehoord hebt vanmorgen, maar als Thomas en Sien ooit de ambitie hadden om eens in de tafel van Gert te komen, dan hebben ze die kans wel volledig de grond ingeboord. Als je het niet gehoord hebt, ik zal zo meteen nog eens laten horen.

0: 16 over 5 geworden. Ik zei het net al. Thomas en Sien hebben het vanmorgen over de tafel van Gert gehad. Ja, ik zeg het. Hun tv-ambities kunnen ze misschien beter ergens opbergen. Moest je niet gehoord hebben, het klonk zo.
1: Verder is er nog iets heel vreemds gebeurd in de tafel van Gert.
2: Ja.
1: Die heeft daar ongewild, denk ik, toch een beetje een soort nieuwe diersoort aangekondigd.
2: Ja. Ik zal het eens laten horen. Ja.
3: Tamit Impala weigert voortaan handtekeningen en foto's met fans.
2: Dus wie weigert foto's met...
3: Tamit Impala.
2: Tamit Impala. Ja. Nu, je kunt daarom lachen. Hè. Het is een diersoort die gewoon ook in goede vrede leeft naast de wilde Impala. En je zou kunnen denken, verhaalt hij het? Maar die bestaat echt. Hè. In het magische toverland van Madiwodo.
3: Tamit Impala.
1: Ik ben wel blij dat wij in ons universum leven en het gewoon kunnen hebben over Tame Impala.
2: Ja, zeer goed. Tamme Impala. Tamme redactie. Tamme muzieksmaak.
3: Tamit Impala.
0: Music matters. Ja, in de tafel van Gert ga je ze denk ik niet zo snel zien, maar wel elke weekdag hier bij Willy. Elke ochtend Thomas en Sien met heerlijke onzin elke dag.

0: ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Zie het. Grootser!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
10: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
12: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK Bank.

0: Arcade Fire en Everything Now. Voor de zomer had ik een rubriek in dit programma waarin ik als prijs een boek weggaf. En Eva, luisteraar Eva, had zo'n boek gewonnen en ook gevraagd of ik het wilde tekenen. Ja, en die heeft mij al... Ik weet niet hoeveel berichten gestuurd dat het nog niet aangekomen was. Dat is heel gedoe geweest. En Eva, je hebt na 3 maanden eindelijk nieuws.
1: Mijn boek is eindelijk toegekomen.
0: Yay!
1: Maar ik vond wel niet zin van u. Maar ja, dat is waarschijnlijk met die postbode meneer die heeft gezegd van maar ik ga dat boek zelf houden. Persoonlijke getekende boek gekregen. Ja.
0: Maar ik heb daar wel iets in geschreven.
1: Ja, maar ik weet het. Ja, maar dat exemplaar is niet bij mij gekomen. Ik geloof je. Maar het is goed.
0: Maar heb je dat gelezen?
1: Ik heb er al een paar keer gelezen, ja. En? Niet iedere dag.
0: En?
1: Goed, hè. Ik dacht dat het enkel een coach gaan zijn, maar er staat ook wel uitleg bij en al. Ik ben super tevreden met het boek. En ik voel mij al meer stoïcijns, alhoewel dat wel niet de levensstijl is die ik echt wil volgen, maar toch...
0: Nee, maar ik kan er altijd iets...
1: Af en toe wil ik er iets van leren, hè.
0: Ja, altijd iets van oppikken en van leren, hè.
1: Sorry.
0: Eva, dag, hè.
1: Ja, tot u, hè. Even. Willy.

Sinds vorige week is er een nieuw programma op Willy. Elke vrijdag om 6 uur de Willy Weekend Mix. Een DJ draait 2 uur lang een Willy playlist op een professionele manier in elkaar. Iedere week is dat iemand anders. En binnen een half uur is het Kim Matthijs. Gaan ze meteen eens bellen om eens te horen wat er in zijn lijst staat vanavond.

0: Mumford & Sons. And I will wait, 6:05. Ik zei het al, binnen 25 minuten. Nieuw programma op Willy sinds vorige week. De Willy Weekend Mix. 2 uur muziek. Ja, professioneel in elkaar gedraaid door mensen die er verstand van hebben. En iemand die er verstand van heeft is Kim Matthijs. Dag Kim, goedenavond.
1: Goedenavond, even.
0: Het is, je DJ-naam in dit geval is The Whatevers. Dus misschien,
1: ja, dat klopt.
0: Ja, misschien dat mensen jou daar sneller van gaan herkennen, vermoed ik.
1: Ja, ja sowieso. Ja. Dat komt ondertussen wel 14 jaar, denk ik, of zo, 15 jaar.
0: Ja. Ja. Ja. Het stond onlangs op Pukkelpop in de club. Dus voor de vele jongeren die daar geweest zijn, die gaan jou daar al zeker bezig gezien hebben. Hoe vaak sta je eigenlijk te mixen ergens in een week?
1: Nu eigenlijk in de zomer is het echt wel ieder weekend geweest. Allerlei festivals natuurlijk. Dus dat loopt nog een beetje door nu de komende weken. En bijvoorbeeld dit weekend sta ik op Bellerwood in Willebroek. En in de Folia in Reti ook.
0: Ja. Ja. En hoe lang doe je dat al? Alles bij elkaar.
1: Alles bij elkaar, wow, DJ al meer dan 30 jaar.
0: Man.
1: ja.
0: En hoe is het met biologisch ritme dan eigenlijk?
1: Dat is niet altijd bestaan.
0: Ja. Ja, dat moet tegenvallen.
1: Ja, laat me het daarop houden. Ja, nee, probeer dat. Ik weet mijn bekje, ik heb ervaring ondertussen, ja.
0: Zeg, ik zie dat jij ook DJ-les geeft. Dat moet wel tof zijn, hè, om zo jonge mensen te leren hoe het vak in elkaar zit.
1: Ja, dat is zeker leuk. Ik doe dat in deeltijds kunstonderwijs en daarbuiten ook wel. Dus dat is heel leuk om mensen bij hun passie zien bezig te zijn natuurlijk en die te begeleiden en op te volgen. Ja.
0: Ja. Maar dat is toch enorm geëvolueerd. Hè? Als je zegt, je bent 30 jaar bezig. Ja, 30 jaar geleden was beatmixen een ander verhaal dan wat het vandaag is. Hè? Met alle software die je nu voor handen hebt.
1: Ja, tuurlijk. Hè. Ja, ik kom nog van de ambachtelijke manier bij vinyl draaien. Dus wat toch de eerste 15 jaar is geweest of zo. En nu is het er technisch, er zijn er zoveel meer mogelijkheden. Dus dat is echt, dat houdt het ook wel boeiend.
0: Maar leer je dan de jonge mensen toch nog op de oude manier draaien? Of heb je zoiets van, nee, dat is voorbij. En nu gaan we alle toeters en bellen gebruiken die er in al die software zit?
1: Ja, ik bied het ze wel aan, hoor. En als ze er interesse in hebben, we proberen dat zeker wel... proberen daar zeker wel een paar mensen in te geven om te laten zien hoe het vroeger en nu nog soms. Er zijn nog DJ's die draaien met vinyl natuurlijk. Dus dat ze er wel ook gevoel mee hebben. Of misschien ook interesse zoals sommigen die daar ook mee verder gaan.
0: Jij doet vandaag de Willy Weekend Mix. Wat zit erin?
1: Wat zit erin? Er zit ten eerste een groot stuk van mijn Pukkelpop set in.
0: Ah ja?
1: Niet 100% volledig, maar wel een groot deel. Dus dat is misschien sowieso een interessant mec.
0: Beetje terugkijken naar de zomer.
1: Voor degene die erbij was of niet bij was.
0: Ja.
1: Ja, dus daar zitten heel veel inlopende dingen in. Zo, dat kan van Joy Division tot Devo, tot even een surfers gaan. Mm-hmm. Ja. Tot de Pet Shop Boys, ja.
0: Zelfs dat?
1: Ja, zelfs dat, ja.
0: Het beetje alle kanten uit, zoals dat hoort in een Willy Weekend Mix. Ja. Kim, dank je wel om hem te maken. We gaan er met veel plezier naar luisteren straks.
1: Oké, fijn.
0: Goed, tot de volgende, hè.
1: Oké, joejoe.
0: Bye-bye.

0: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, ben een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
11: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Elk jaar verschijnt er het Guinness World Records boek. En ook dit jaar is het verschenen, zie ik hier online staan. En ze hebben dan zo'n overzicht van alle nieuwe records die er ook in staan. Er staan weer een paar speciale dingen tussen. De meest getatoeëerde persoon ter wereld komt uit Canada. Zijn naam is Ramy Schofield. 90%, meer dan 90% van zijn lichaam is bedekt met tatoeages. En ik was het net aan het lezen en ik dacht van, maar ik ken die naam. Ik weet niet of je de serie nog kent, Prison Break, waar een figuur die ook Schofield, Michael Schofield, noemde in de reeks, zich helemaal had laten tatoeëren met het plan van de gevangenis op zijn lichaam om te ontsnappen. Het is wel grappig dat hij dezelfde naam heeft. Wat er ook in staat is de smalste auto, 50 centimeter breed. Dat is dus echt niks, hè. Dat is echt helemaal niks. 15 kilometer per uur kan die gaan. Ze hebben gemaakt uit een oude Fiat Panda. Dan heb je de grootste haardroger. 1,75 meter lang. En 1,6 hoog. Met een industriële ventilator erin. Maar wat doe je daarmee? En dan de grootste kikkerverzameling. Dat is uiteraard iemand uit de Verenigde Staten, Susan Burgess. Zij heeft 13.201 kikkergerelateerde voorwerpen in huis. Jongen, als je niks te doen hebt dit weekend, start met een kikkerverzameling, zou ik zeggen.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
8: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 6 uur.
9: Een goeie avond. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
10: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
9: De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt ook in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
11: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
9: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie bijvoorbeeld. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
12: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
9: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. En dan nog sport. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
8: Music matters.
7: De Willy Weekend Mix met The Whatevers.
8: Music matters. Music matters. Willy.
1: Elk jaar sluit The Whatevers Pukkelpop af met een knalfeest in de club. En vanavond doen we dat knalfeest gewoon nog eens over, want je krijgt die Pukkelpop-set vanavond integraal op de radio. Het is tijd om die werkweek achter je te laten en het weekend in stijl te starten. Stoelen en tafels die mogen aan de kant, want voor 7 uur krijg je onder andere Nirvana, The Killers en The Cure, maar ook Wet Like Alphaville en Joy Division. En nu dansen.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
5: Graag gladde bakstenen of juist niet. Bij

0: start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
9: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Reinaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
14: De Willy Weekend Mix met The Whatevers.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
5: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.

0: Hupsa, die vrijdag die wordt hier alleen maar beter. Zometeen krijg je nog een uur The Whatevers. Als je fan bent, morgen dan speelt The Whatevers ook op Bel Air Woods in Willebroek, net als Alice May en Zornik. The Whatevers volgen, dat kan op Instagram, @thewhatevers_.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je zelf telt.
3: Het zal wel zijn.
2: Voor als je elke cent telt.
3: Het zal zeker wel zijn.
2: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: mij van mijn padellenelleboog verlossen.
2: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
8: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
7: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is daar om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. Wie hoge PFAS-waarden in zijn bloed heeft, kan leverproblemen krijgen of een hoge cholesterol. Dat blijkt uit bloedonderzoek van de KU Leuven bij mensen die rond chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht wonen. Daar is de grond sterk vervuild met PFAS. Je hoort onderzoeker Gijs van Pottelberg.
9: Die effecten zijn niet zodanig groot dat al die patiënten nu een acuut medisch probleem hebben, maar het toont wel aan, wat al een tijd gedacht werd en ook in het buitenland al aangetoond is, dat er wel een verband is tussen gezondheidsmeetpunten, zeg maar, en die aanwezigheid of afwezigheid van PFAS.
7: Experten pleiten daarom om de blootstelling van PFAS te beperken. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het TK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. De top 4 van elke poule gaat door naar de 8e finales. En de Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
6: Music matters.
2: De Willy Weekend Mix met The Whatevers.
6: Music matters.
2: Willy. Tot 8 uur draait The Whatevers de beste platen.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag

0: want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: Verica Bank.
12: De Willy Weekend Mix. Met The Whatevers.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
7: Jij?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
11: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Je luistert naar de Vivi Weekend Mix.

0: op de agenda van The Whatevers. Je vindt er alles over op Instagram, @thewhatevers_. Nog zin in een Willy Weekend Mix. Die van vorige week die vind je in onze app of op de site willy.radio. Nog een hele fijne avond.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
6: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
5: De werken beginnen over een uur en duren tot maandagochtend 5 uur. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen dit weekend. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
3: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeckstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
2: De werken beginnen rond deze tijd en duren tot maandagochtend 5 uur. De man die dinsdag aan het station van Waarschoot door twee 16-jarigen zwaar werd toegetakeld, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Maar hij verkeert wel nog altijd in levensgevaar. De jongens sloegen hem half dood voor amper 15 euro cash. En in Frankrijk heeft een postbode 62 kilo aan brieven gedumpt in een bos, dat meldt de Franse post. Het is post van de voorbije 3 maanden. De brieven zullen nu toch nog bezorgd worden. De postbode is uiteraard ontslagen. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
1: Music matters.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand twee keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. Het parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. Aanleiding zijn twee pogingen de voorbije dagen. Dat vertelt Marijke Teunis van het parket.
3: Zowel in Mazeik als in Pelt werden oudere mensen opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank of kaartstop. En dan werd er gezegd dat er iemand aan huis zou komen om het zogenaamde probleem met de bankrekeningen op te lossen. In Mazeik werden daarbij dan de bankkaarten, de codes en juwelen van het slachtoffer meegenomen. In Pelt vertrouwden het koppel de situatie gelukkig niet, hebben zij de politie verwittigd.
2: Er zijn drie verdachten opgepakt, onder hen twee Nederlanders. Als je zelf slachtoffer bent, neem dan direct contact op met je bank en met de politie. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan. Bij de vrouwen is dat maar 1 op de 8. Ook deze caféuitbaatster uit Antwerpen merkt dat onze cafégewoontes veranderen.
4: Het is inderdaad wel zo dat mensen minder op café gaan, minder snel overdag zeggen, komen spreken af op café, we gaan een koffietje drinken in een koffiebar. Maar gelukkig wordt er nog wel goed op café gegaan. Ja.
2: We drinken ook steeds minder alcohol. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Garmich werd 3e op 15 seconden. Over 2 weken vindt in Canada het WK wielrennen plaats. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
1: Music matters.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Gedurende een twintigtal minuten konden er geen vliegtuigen landen. Minstens één vlucht is afgeleid naar Oostende. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. In Noord-Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. Er zouden 44 mensen gewond zijn geraakt, van wie minstens één ernstig. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. 140 brandweermensen zijn ter plaatse. En sport Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. Je hoort Evenepoel.
3: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten, maar... Ja, met een mooi resultaat, dus het kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk, winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
2: Dat WK is over twee weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de zevende plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten, minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door, maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Vivi.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee. De Deen Anton Charmich werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
3: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
2: Dat WK is over twee weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
4: Voor ons tellen vandaag gewoon de drie punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag, denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de drie punten meeneemt.
2: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de zevende plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten, minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door, maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Vivi.